0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO 2. De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Luik is het treinstation Guillemin een klein uur afgesloten geweest door de rellen met studenten in het stadscentrum. Ook een kermis vol kinderen moest sluiten door het gevaar. De politie kon 32 heethoofden oppakken, maar in bijna alle gevallen ging dat om bestuurlijke arrestaties. Voor de tweede dag op rij richtten de jongeren vernielingen aan en bestookten ze de politie. Ze viseerden ook winkels van onder meer Fnac en Bees. Vele handelszaken sloten de deuren nadat hen dat via B-alert was gevraagd. Bevoegd onderwijsminister Glatigny heeft intussen opnieuw overlegd met de grootste scholierenkoepel in Wallonië. Ze zegt te willen luisteren naar het protest, maar benadrukte tegelijk dat de geplande besparingen moeten blijven. Er is onlangs een aanslag verijdeld op een belangrijke magistraat in ons land. De politie wekte de man 's nachts nadat uit onderzoek bleek dat een bom onder zijn wagen was geplaatst. Dat zegt de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Volgens de man komen steeds vaker dreigingen vanuit het drugsmilieu gericht aan magistraten en gerechtelijk personeel en dringen betere beschermingsmaatregelen zich op. Vooral tijdens verplaatsingen zijn rechters erg kwetsbaar voor criminele acties, zegt zijn. Er zijn meer details bekend over de man die drugs heeft verkocht aan Brian Brigou op de dag dat hij en zijn zoontje van 5 spoorloos verdwenen. Volgens Franstalige media gaat het om een Noord-Afrikaanse dakloze man van 29 die illegaal in ons land verblijft en geregeld opduikt in Charleroi. De man heeft toegegeven dat hij de cocaïne verkocht aan Brigou, maar betwist dat dit tot de man zijn dood heeft geleid. Brigou zou al maanden een trouwe klant van hem zijn geweest. En eerste klasser KV Kortrijk heeft een nieuwe hoofdtrainer. Daniel Beichler, een Oostenrijker van 37 die eerder coach was van Red Bull Salzburg, krijgt de zware taak om de West-Vlamingen uit de degradatiezone te halen. Kortrijk staat op een gedeelde laatste plaats met KV Mechelen en Cercle Brugge en is onlangs ook in de bekercompetitie uitgeschakeld door een amateurclub. Beichler ondertekende een contract tot in 2028. Na een nacht met regen en wind en minima rond 10 graden wacht weer een echte herfstdag. Wisselvallig met slechts af en toe een streepje zon en hooguit 14 graden.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: De Brugse Radio.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente of andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal bij een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vooruitzichten voor de komende dagen zien er herfstachtig uit. We krijgen een paar wisselvallige dagen. Op donderdag hebben we te maken met buien. Verspreide buien die vooral in het noordelijke deel van de provincie vallen. Dat kunnen felle buien zijn. Er is ook veel wind uit de noordwestelijke noordelijke richting. En de temperaturen hebben een forse duik genomen. Maxima nog tussen 15 en 16. Ja, misschien landinwaarts nog net 17 graden. Vrijdag wordt een regendag. Dan trekt een actieve storing door met vrij veel neerslag. Temperaturen zitten ook dan lager. 15, 16 graden. En ook in het weekend is het wisselvallig. Met zowel zaterdag als zondag een aantal verspreide buien, dan lijken de meeste op zaterdag te zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemand winnen de Europese Supercup basketbal bij de Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente of andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
8: Twee verliefde ogen.
7: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. En wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht doortrok met regen. En daarin zitten we nu in veel koelere lucht. De maximumtemperaturen voor vandaag zitten nog rond 15, 16 graden. Het is redelijk winderig. Zeker aan de kust staat een felle noordwestelijke wind. Boven land valt het mee. En er vallen een aantal verspreide buien, hoewel die zich lijken te beperken tot het noorden van de provincie. Vooral ten noorden van de lijn, laten we zeggen, Oostende, Roeselaar, Kortrijk. Ten westen daarvan zal er weinig gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ook daar niet een enkele bui kan vallen, maar de meeste buien zitten wel degelijk in het noorden. Een enkele bui kan fel zijn, maar het is zeker niet de regel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: De burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog ver af van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog. Nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
3: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
2: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alemán winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
4: De Brugse Kappen.

0: Nieuwe single van Take That en Michael Patrick Kelly. Sinds afgelopen maandag onze Brugse Kappen. Ook op deze donderdag, de 8e van oktober, krijg je hem regelmatig te horen hier bij Jon Radio. Feel My Love. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: De VBRO Ontbijtshow.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Burgemeester van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog veraf van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakte uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.
2: Nieuws uit je regio.
3: Een opmerkelijke zaak voor de Brugse rechtbank. Een 45-jarige man en een 44-jarige vrouw kregen daar opschorting van straf nadat ze een slagboom van de ondergrondse parking De Biekorf hadden vernield. Het duo wilde na een avondje Brugge de parking verlaten, maar verklaarde dat geen enkel betaalterminal werkte en ook het noodnummer geen gehoor gaf. Daarop brak de passagier een deel van de slagboom af, waarna de wagen toch kon wegrijden. Dankzij camerabeelden konden de betrokkenen geïdentificeerd worden. De feiten werden niet betwist, maar de rechter in Brugge verleende hen wel de gunst van de opschorting. Een 42-jarige man uit Brugge heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor voyeurisme, aanranding en het bezit van duizenden beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Het onderzoek kwam aan het licht na een melding uit de Verenigde Staten van Amerika, waarna speurders bij huiszoekingen een enorme hoeveelheid verboden beeldmateriaal aantroffen. Tijdens het onderzoek bleek ook dat de man slachtoffers maakte in zijn eigen omgeving. Zo betastte hij volgens het dossier zijn 11-jarige nichtje, terwijl ze sliep op een familiefeest. Ook andere slapende slachtoffers werden heimelijk gefotografeerd of betast. De beklaagde bekende de feiten en bood in de rechtbank zijn excuses aan. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 37 maanden met probatieuitstel. Het vonnis in deze zaak volgt op 16 november. Koffieketen Easy Coffee sluit definitief 4 vestigingen in onze regio. De zaken in Brugge, in Zeebrugge, in Roeselare en in Knokke gaan dicht nadat het bedrijf een zogenoemd stil faillissement doorliep. Toch is er ook positief nieuws. 11 andere koffiebars maken een doorstart en het merendeel van de werknemers kan aan boord blijven. Volgens CEO Bart Buyssen kampt de hele sector met hoge kosten en veranderd consumentengedrag, waardoor een redding van alle vestigingen niet meer mogelijk bleek. En wie benieuwd is naar het verleden van Club Brugge en de stad Brugge, die kan voortaan online duizenden historische documenten doorzoeken. Stadsarchief Brugge heeft zijn digitale archiefbank opnieuw uitgebreid met onder meer bestuursnotulen van Club Brugge, middeleeuwse oorkonden en ook diverse stadsrekeningen. De oudste clubdocumenten dateren van 1905 en geven een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Brugse voetbalclub. Intussen telt de archiefbank Brugge meer dan 886.000 doorzoekbare records en groeit ze verder uit tot een belangrijke bron voor onderzoekers, geschiedenisliefhebbers en genealogen.
4: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
5: Banink.
4: Nieuwe vriendinnen?
5: Ook niet.
4: Fitnessabonnement?
5: Probeer nog een keer.
4: Geen idee, vertelde ik.
5: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
4: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
5: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
4: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
5: Voilà.
6: Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eerenchemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
7: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
6: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: Altijd schone muziek.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Door tot straks 9 uur. Met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30. En dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens. Die maakt zijn opwachting nog voor het 9:30. Kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse. Met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VBRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40.
3: VBRO 2. Na, na, na, na.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Wel, zeg, zo goed gezind.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
5: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht doortrok met regen. En daarin zitten we nu in veel koelere lucht. De maximumtemperaturen voor vandaag zitten nog rond 15, 16 graden. Het is redelijk winderig. Zeker aan de kust staat een felle noordwestelijke wind. Boven land valt het mee. En er vallen een aantal verspreide buien, hoewel die zich lijken te beperken tot het noorden van de provincie. Vooral ten noorden van de lijn, laten we zeggen, Oostende, Roeselaar, Kortrijk. Ten westen daarvan zal er weinig gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ook daar niet een enkele bui kan vallen, maar de meeste buien zitten wel degelijk in het noorden. Een enkele bui kan fel zijn, maar het is zeker niet de regel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
11: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Burgemeester Van Luik verbiedt vanaf vandaag samenscholingen van meer dan 3 mensen. Hij neemt die maatregel nadat er gisteren weer ongeregeldheden waren in de marge van het studentenprotest in zijn stad. Er is veel schade aangericht aan onder meer winkels en er is 1 bushok in brand gestoken. De politie heeft meer dan 50 relschoppers opgepakt. Het kernkabinet van de federale regering is nog veraf van een akkoord. De druk voor forse besparingen is wel hoog, nu blijkt dat een rentesneeuwbal al over 2 jaar kan ontstaan. Daarbij zou de regering geld moeten lenen om de rente op andere schulden te betalen. Normaal moet premier De Wever dinsdag in de Kamer zijn beleidsverklaring voorlezen, maar de kans is steeds kleiner dat dat zal lukken. In de VS is de eerste executie uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike vorige week. In Texas kreeg een man van 46 1 dodelijke injectie. Intussen blijkt dat de beademing van Christa Pike begin deze week bijna was weggehaald, terwijl ze 1 dag later plots ontwaakt uit haar coma. Volgens een van haar advocaten was ze hersendood verklaard.
1: On Monday night, it was our understanding that Christa was brain dead and that life support would be removed the next day. But on Tuesday, to the shock of everyone, including me, including her team and including the medical team, Christa woke up and began talking.
0: Christa Pike overleefde 2 dodelijke injecties. Het is wel nog onduidelijk of ze nog volledig gaat herstellen. Ze is 30 jaar geleden veroordeeld voor moord. Mari-Carmen Abascal is overleden. De Spaanse vrouw van 87 was het gezicht van de wooncrisis in haar land, nadat ze onlangs na 70 jaar uit haar huis is gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Dat leidde tot veel verontwaardiging en zelfs tot nieuwe verkiezingen binnenkort. En de vakbonden in Spanje willen op 11 november een algemene staking organiseren. En Belgian Cats Emma Meeseman en Julie Alamand winnen de Europese Supercup basketbal met een Turkse club Fenerbahçe. De Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Euroleague en de Eurocup. Emma Meeseman is daar uitgeroepen tot beste speelster. Het is wisselvallig, regen, zon en veel wind bij amper 15 graden. In het weekend is het zo goed als droog, maar het blijft fris.

0: Nieuwe single van Daan staat in onze BT40 genoteerd. I don't want to set the world on fire. Zijn er wel meer die daar een keer goed zouden mogen naar luisteren? Vind je niet? Je kreeg daarnet het 8:30 journaal. We gaan er onverminderd mee door met onze VBR ontbijtshow richting 9:00. Dan ronden we natuurlijk ook weer af met een update van ons ochtendjournaal. Maar zover is het nog niet. Straks die laatste rechte lijn in. En je weet hoe we die beginnen, hè? In de ontbijtshow omstreeks 9:15 met Geert Naassens ochtendweerpraatje. Dat is voor zometeen.
1: Goedemorgen Vlaanderen, de VBRO Ontbijtshow.
2: Goedemorgen.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

De helden, het ventje was niet rood. Je lette op de villo's voor zijn dagelijks brood. En heb Sint-Jozef kende goed.

0: De nieuwe single van ons aller, Benny Scott, nog een keer in de staart van onze VBRO-ontbijtshow van vandaag, 8 oktober. En ja, respectievelijk Zorstje van de Helden, Pier Zoete en Prangiertje, die alle eer toebedeeld krijgen van onze Benny in zijn nieuwe single. We gaan de ontbijtshow uit, zoals gezegd, met een update van ons ochtendjournaal. We gaan naar Muziek bij Stai Werkt. 3 uur lang op deze op één na laatste werkdag van week 41 tot aan de middag. Met ja, echt gouden platen, fantastische liedjes van jaar tot jaar. Je krijgt het allemaal hier bij de Brugse Radio, zoals je weet. Tot aan een nieuwe aflevering vanmiddag van de VBRO Radioclub met Rudy Meijns.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

1 op de 10 fietsers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm als ze onderweg zijn. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 jongeren uit verveling naar zijn telefoon kijkt. En dat is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers zegt het voorbije jaar betrokken geweest te zijn bij een ongeval als gevolg van gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van ruim €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 8:10 een kleine aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 1,9 en was licht voelbaar en hoorbaar. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

Een opmerkelijke zaak voor de Brugse rechtbank. Een 45-jarige man en een 44-jarige vrouw kregen daar opschorting van straf nadat ze een slagboom van de ondergrondse parking De Biekorf hadden vernield. Het duo wilde na een avondje Brugge de parking verlaten, maar verklaarde dat geen enkel betaalterminal werkte en ook het noodnummer geen gehoor gaf. Daarop brak de passagier een deel van de slagboom af, waarna de wagen toch kon wegrijden. Dankzij camerabeelden konden de betrokkenen geïdentificeerd worden. De feiten werden niet betwist, maar de rechter in Brugge verleende hen wel de gunst van de opschorting. Een 42-jarige man uit Brugge heeft zich voor de rechtbank moeten verantwoorden voor voyeurisme, aanranding en het bezit van duizenden beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Het onderzoek kwam aan het licht na een melding uit de Verenigde Staten van Amerika, waarna speurders bij huiszoekingen een enorme hoeveelheid verboden beeldmateriaal aantroffen. Tijdens het onderzoek bleek ook dat de man slachtoffers maakte in zijn eigen omgeving. Zo betastte hij volgens het dossier zijn 11-jarige nichtje, terwijl ze sliep op een familiefeest. Ook andere slapende slachtoffers werden heimelijk gefotografeerd of betast. De beklaagde bekende de feiten en bood in de rechtbank zijn excuses aan. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 37 maanden met probatieuitstel. Het vonnis in deze zaak volgt op 16 november. Koffieketen Easy Coffee sluit definitief 4 vestigingen in onze regio. De zaken in Brugge, in Zeebrugge, in Roeselare en in Knokke gaan dicht nadat het bedrijf een zogenoemd stil faillissement doorliep. Toch is er ook positief nieuws. 11 andere koffiebars maken een doorstart en het merendeel van de werknemers kan aan boord blijven. Volgens CEO Bart Buysse kampt de hele sector met hoge kosten en veranderd consumentengedrag, waardoor een redding van alle vestigingen niet meer mogelijk bleek. En wie benieuwd is naar het verleden van Club Brugge en de stad Brugge, die kan voortaan online duizenden historische documenten doorzoeken. Stadsarchief Brugge heeft zijn digitale archiefbank opnieuw uitgebreid met onder meer bestuursnotulen van Club Brugge, middeleeuwse oorkonden en ook diverse stadsrekeningen. De oudste clubdocumenten dateren van 1905 en geven een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de Brugse voetbalclub. Intussen telt de archiefbank Brugge meer dan 886.000 doorzoekbare records en groeit ze verder uit tot een belangrijke bron voor onderzoekers, geschiedenisliefhebbers en genealogen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakt het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiselede heeft zich gisteravond om 8:10 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de Zuiderring in Ieper is gisteravond een bestuurder gewond geraakt en dat bij een verkeersongeval. Even na 5 uur reed een Toyota eerst tegen de achterkant van een Volkswagen. Daarna ging de wagen over het andere rijvak en het fietspad en belandde in de gracht. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen zouden meevallen. In Middelkerken is een man van 79 gisteren met zijn wagen door de vitrine van de kringwinkel gereden. De bestuurder wilde parkeren, maar gaf tijdens het manoeuvre per ongeluk te veel gas. De vitrine sneuvelde en ook enkele spullen in de winkel raakten beschadigd. Nadat de man van de schrik bekomen was, ging hij nog naar binnen om een setje Bavik glazen te kopen. In Zetelgem is een bestuurder van 27 gewond geraakt nadat zijn wagen een klapband kreeg. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 22:50 op de Torhoutse Steenweg. De man verloor de controle over zijn BMW. De wagen raakte van de weg af, ging over de kop en kwam opnieuw op zijn wielen terecht. De bestuurder werd voor verzorging naar het AZ Delta in Torhout gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend. In Ruislede is gisteravond een kleine aardbeving geregistreerd. Volgens de Koninklijke Sterrenwacht van België gebeurde dat omstreeks 8:10. De beving had een kracht van 1,9 en vond vermoedelijk plaats op ongeveer 2 kilometer diepte. Door de beperkte kracht heeft lang niet iedereen de beving gevoeld. In Roeselare zet Johnny, dat is een man van 74, zich al jaren in als plasmadonor. Hij heeft intussen al bijna 300 plasmadonaties achter de rug. Johnny maakt van iedere donatie bewust een uitstapje en hoopt met zijn verhaal andere mensen aan te moedigen om ook plasma te geven. En we eindigen in Brugge met muziek voor het goede doel. Tijdens een gezamenlijke meezingavond van VZW Caridou en het koor No Notes werd €1.645 ingezameld. Bij No Notes zingen zowel mensen met als zonder zangervaring samen. De volledige opbrengst gaat naar het moment, een Brugse organisatie die kwetsbare jongeren ondersteunt.
3: Ha, ha, ha.
1: wel zich zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Twee verliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
4: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. We zitten achter een koufront dat de voorbije nacht doortrok met regen. En daarin zitten we nu in veel koelere lucht. De maximumtemperaturen voor vandaag zitten nog rond 15, 16 graden. Het is redelijk winderig. Zeker aan de kust staat een felle noordwestelijke wind. Boven land valt het mee. En er vallen een aantal verspreide buien, hoewel die zich lijken te beperken tot het noorden van de provincie. Vooral ten noorden van de lijn, laten we zeggen, Oostende, Roeselare, Kortrijk. Ten westen daarvan zal er weinig gebeuren. Wat niet wil zeggen dat ook daar niet een enkele bui kan vallen, maar de meeste buien zitten wel degelijk in het noorden. Een enkele bui kan fel zijn, maar het is zeker niet de regel. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In de navel van een dame wonen een paar vlooien. En mevrouw Vlooi is in verwachting. En ze zegt tegen haar man: kijk jong, wij gaan uw kinderen krijgen. Dat huis hier, dat is te klein voor ons geworden. Wij gaan moeten vergroten. Geen probleem, zegt meneer Vlooi. Ik zal lekker wat kijken. Je gaat weg, de berg af. Na een uur of drie is hij nog terug. Heb je het gevonden, zegt ze. Maar ik heb geen kans gehad, zegt hij. Ik heb geen kans gehad. Ik had daar beneden de berg, zegt hij. Door het bos had ik een schoon moos gevonden, zegt hij. Warm en tof. Ik was door een keer binnengestapt voor gewoon te kijken, maar ik denk dat dat al verhuurd was, zegt hij. Want ik was er nog maar pas binnen en er is er een binnengekomen en er rolt ballet om op zijn schouders.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakte het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 9:50 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik. Hè?
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hè? Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.be.

legendarisch, hè, deze formatie Take That. Hier voor de gelegenheid samen met Michael Patrick Kelly. Ze scoren er zowaar deze week de Brugse Kappen mee. Feel My Love was dat nog een keer. Zo gaan we verder met onze voormiddag. Tot aan het eerste middagnieuws.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
7: Met gratis koffie en gebak.
6: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Johnny K en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers gebruikt zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren gebruiken hun gsm vaak onderweg. Bijvoorbeeld om naar muziek te luisteren of een route te bekijken. Opvallend is dat 1 op de 5 dit doet uit verveling. Dat gedrag is niet zonder risico. 3,5% van de fietsers en 10% van de e-steppers raakt het voorbije jaar betrokken bij een ongeval door gsm-gebruik. De politie controleert vandaag en morgen extra op afleiding in het verkeer. Wie tegen de lamp loopt, moet een boete van meer dan €200 betalen. In het West-Vlaamse Ruiseleden heeft zich gisteravond om 8:10 een kleine aardbeving voorgedaan. Dat bevestigt de Koninklijke Sterrenwacht van België. De schok had een kracht van 1,9 en was licht te voelen en te horen. Er kwamen meer dan 70 meldingen binnen, onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Nadat het begrotingsoverleg gisteravond opnieuw niets opleverde, spreekt premier De Wever vandaag afzonderlijk met zijn coalitiepartners. Morgen komt het kernkabinet bijeen. Dan moet duidelijk worden of de topministers verder onderhandelen tot de deadline van volgende week dinsdag. Dan leest premier De Wever normaal zijn beleidsverklaring voor in de Kamer. De regering moet €10 miljard vinden om de begroting op orde te krijgen. Ze kreeg gisteren nog een waarschuwing van de Nationale Bank. In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants goed begonnen aan de groepsfase. Ze versloegen op de eerste speeldag een Hongaarse club met 99-93. De Giants boekten zo meteen een belangrijke overwinning in hun Europese campagne. Eerst is het wisselvallig met regen. Vanmiddag krijgen we een afwisseling van opklaringen en buien, mogelijk met een donderslag. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Morgen halen we een graadje meer, maar het blijft wisselvallig en nat.

harten veroveraar Julio Iglesias destijds toch in ieder geval. Het was 1981 en de Brugse radio ging ook van start in dat jaar, nu 45 jaar geleden. De Niña a Mujer, van meisje tot vrouw. En Julio Iglesias die heeft heel wat dameshartjes sneller doen slaan toendertijd. Dat weet je intussen wel. We gaan naar het eerste middagnieuws. Naar een nieuwe aflevering ook van de VBRO Radioclub zit er helemaal klaar voor. In Studio 5 vandaag. VBRO's Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Altijd schone muziek.

De dag zal komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer aan zie. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt dan mijn wieg gestoord. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in Brugge gegroeid.

0: Een paar jaar geleden werd dit liedje nog uitgeroepen als het Brugse volkslied. Benny Scott met Ken Brugge in mijn herten.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Absoluut, zo is dat. Goedemiddag iedereen. Ga je aan tafel? Smakelijk eten. Bij ons is het gewoon thee met citroen en een suikertje. Tot na de middag houden we het wel uit met deze versterker. Wij hebben muziek voor je van straks Yannick Bouvier, zijn nieuwe single, The Pretenders en Chrissy Hynde, Dolly Parton en The Wallace Collection met Daydream, die Belgisch-Vlaamse klassieker uit 69. En vandaag donderdag komt John Terra vertellen over een liedje uit zijn carrière. En dat is het nummer Diana. Het zit dus weer eivol.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Hij ziet er goed uit, hij zingt goed en heeft toffe liedjes. Zeker deze laatste single die hij uitbracht tot nu toe. Faithful Friends, dit was Yannick Bovie uit Antwerpen.
1: Dit is de Radioclub.
0: Nu terug in de tijd, naar 86, met de Pretenders en Chris

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor-consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanmiddag een aantal verspreide buien, vooral in het noorden van de regio. Het zuidelijke en westelijke deel houdt het veel droger, om hier te zeggen dat er eigenlijk bijna geen of zelfs gewoon geen buien vallen. Hoe meer naar het westen, hoe minder die kans er is. Want die buien zitten dus vooral over de Noordzee en zwiepen met de noordwestelijke wind vooral over het noordelijk deel van de regio. Niet dat dat ook heel veel en felle buien zijn, een enkele kan fel zijn, maar de meeste buien trekken vrij snel door. Temperaturen zitten lager, 15, hooguit 16 graden, met flink wat wind uit het noordwesten, zeker aan de kust, al neemt die wind gaandeweg de dag ook wel geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht zijn de buien verdwenen. De bewolking neemt dan wel weer toe met minima rond de 9 à 10 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: We laten je vandaag in deze Voor het voetlicht nog eens meegenieten van een leuk verhaal rond een liedje. We zitten vandaag in het repertoire van John Terra. Hij zong destijds over Diana.
2: Ja, dat is ook de inspiratie geweest.
1: Ja.
2: Alleen de naam heeft Neddy Bell geïnspireerd om hier een tekst op te schrijven. Het oorspronkelijke nummer had ik geschreven in het Engels en het heette Because of You. Achteraf, na het uitbrengen van de Vlaamse versie, hebben wij inderdaad de Engelstalige versie gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Ook, ik denk zelfs dat ze aan de B-kant staat van dit nummer. En we hebben ze ook in het Frans ooit uitgebracht.
1: Is dat ook zo? Ja,
2: ja. Ja. Okay. Het nummer sprak Jean Kluger aan omdat het een speciale ritmiek had. Het was zoiets tussen... Het had een bossa gevoel,
1: ja.
2: Bossa nova gevoel. Bossa, mambo, Latino geïnspireerd. En dan met het Hammond orgel dat erbij komt, gaf het nog een extra dimensie. Er komt een hele mooie solo in van een Hammond orgel.
1: En die vibrato ook die daarin zit.
2: Ja, Leslie klank. Gecombineerd dan met het mooie verhaaltje dat Nelly Bers geeft, was het zo een nummer waar ik eigenlijk verliefd op ben.
1: Ja. Ja. Keek jij op naar Diana, Princess of Wales?
2: Het was wel iemand die ze viel wel op.
1: Mm-hmm.
2: Hè? Ik was met vakantie in Italië toen ik hoorde dat zij was omgekomen in een ongeval. En het heeft mij toch wel iets gedaan.
1: Ja.
2: Het was zeker een opmerkelijke persoonlijkheid. En wat mij opvalt is dat ze vandaag nog blijft doorzinderen.
1: Ja.
2: Ja, die naam blijft terugkomen. Hè? Ze zal niet zo gauw verdwijnen. Je hebt dat ook gehad met... John Kennedy, die onsterfelijk is. Ja. Zo zijn er een aantal.
1: Grace Kelly ook.
2: Grace Kelly.
1: Ja, ja.
2: Zo zijn er een aantal namen. Ik denk ook wel dat er ooit wel een film, of misschien is hij al verschenen, over Diana zal er zeker ooit komen. Net zoals het met Grace Kelly is gebeurd.
1: Ja.
2: Maar het was zeker een figuur die zal blijven doorleven in veel mensen gedachten.
1: Ja. Zeker ook omdat ze niet die stijfheid had van vele royals. De echte frivole jonge vrouw was die zich anders gedroeg dan de doorsnee adel. Hè?
2: Ja, het sloeg niet aan, hè, bij de koninklijke familie in Engeland.
1: Ja.
2: Ze was een persoonlijkheid die wat de normen en de etiketten aan het hof betrof, die daar toch nogal eens af en toe uit de band wilde springen of een andere viool spelen, zoals men dat zegt. En dat is er soms niet in dank afgenomen.
1: Nee.
2: En, ik weet niet of het huwelijk ook wel een succesvol huwelijk was. Misschien aanvankelijk, maar het is toch verwaterd achteraf. Maar we zijn misschien aan het afdwalen.
1: Ja, we gaan
2: maar
1: vooral...
2: ik heb er een mooi liedje over geschreven.
1: Zo is dat, en dat gaan we nog eens draaien, John.
2: Ja.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende, Roeselare, Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

april was ze nog en vers in het vak, zeg maar, in 67. Marva met Eiland in groen en blauw. En daarmee is deze radioclub voor vandaag donderdag 8 oktober al bijna weer afgelopen. We gaan nog een leuke oldie draaien. Ja, uit 1980. Suzy Quatro met She's in Love With You. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Leverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salomstervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
4: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Tony K en ook John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: VBRO. De Brugse Radio.

In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.

We krijgen vandaag een wisselvallig dagje. Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Na passage van een storing de voorbije nacht is het duidelijk afgekoeld. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende, Roeselaar, Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind, maar we gaan daar niet in overdrijven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter de woelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quentin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt.

0: door Oekraïense drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Compagnie krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Compagnie extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik raakt dan wel 2 graden hoger.
1: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot dat ik onder gevonden heb, hè? Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de hosts van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.

0: praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben er altijd wel klaar voor om een ander soort muziek te leren kennen. Ik vind het leuk om echt wel iets plezants te horen, iets wat me raakt dat ik nog niet kende of voor welke andere reden dan ook voor mij interessant is. En af en toe gaan we dan ook eens op zoek in het archief om daar het passende plaatje bij te vinden. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een nummer gevonden van dezelfde hand die in 1965 het nummer Sofietje van Johnny Lyons schreef. Dat ken je nog wel, hè? En ik weet dat Eddy Govert het apprecieert dat we niet altijd starten bij de artiest, maar eens bij de auteur. Eddy, die kan dat appreciëren, denk ik.
4: Ja, en dat doe ik zeker als ik de naam hoor van de componist, Gerrit den Braber. Dus een Nederlander natuurlijk, maar ik ken de man van zoveel liedjes en allemaal in hetzelfde genre. Dat is wat je zou kunnen noemen het luisterliedje, wat hij altijd schreef. En altijd liedjes met een inhoud die je rechtstreeks raken. En hij vertelt altijd een verhaaltje zo, waar hij inderdaad kippenvel van krijgt. En het is een man die zeker in die wereld zijn naam en zijn faam gemaakt heeft.
3: Ja, want in jouw wonderjaar 1974 had hij onder andere Een Roosje met een Roosje geschreven.
4: Ja, voilà, Connie van den Bos.
3: En ook Ik zie een ster.
4: Van Malfoy McNeil. Dat was ook een verhaaltje natuurlijk, het was wel een beetje anders, hè.
3: Ja, dat was een ander genre, meer populair natuurlijk.
4: Ja, en ook richting Eurovisie Songfestival natuurlijk. Dus ja, daar moet je een beetje passen.
3: Maar hij is ook nog producer geweest voor Fonogram onder andere. Maar is intussen in 1997 al overleden. Maar het was dus echt wel een fantastische tekstschrijver. Dat kunnen we gewoon niet ontkennen natuurlijk.
4: Nee. En de zangers en zangeressen hier in Vlaanderen, die hadden al heel vlug door dat Gerrit den Braber, ja, dat misschien wel de man is die ze moesten hebben voor hun liedjes, hun luisterliedjes, liedjes met een inhoud.
3: En zeker als je een artiest vindt die niet de grote tafelspringer is, maar wel houdt van nummers met wat meerwaarde, zoals Misha Mara bijvoorbeeld die we gaan beluisteren, dan krijg je toch wel een zeer mooi verhaal. En het gaat deze keer over bloemetjes. En als het over bloemetjes gaat, dan kunnen we het gewoon vragen aan Eddy Govert natuurlijk.
4: Ja, inderdaad. Een heel verhaal rond een roos die men vindt in een bakje. Een verdroogde roos. Maar daar hangt zo'n verhaal aan vast. De luisteraars van VBRO moeten toch wel eens luisteren.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Goedemiddag. Een aantal verspreide buien, vooral in het noorden van de regio. Het zuidelijke en westelijke deel houdt het veel droger, om niet te zeggen dat er eigenlijk bijna geen of zelfs gewoon geen buien vallen. Hoe meer naar het westen, hoe minder die kans er is. Want die buien zitten dus vooral over de Noordzee en zwiepen met de noordwestelijke wind vooral over het noordelijk deel van de regio. Niet dat dat ook heel veel en felle buien zijn, een enkele kan fel zijn, maar de meeste buien trekken vrij snel door. Temperaturen zitten lager, 15, hooguit 16 graden, met flink wat wind uit het noordwesten, zeker aan de kust, al neemt die wind gaandeweg de dag ook wel geleidelijk in kracht af. Vanavond en vannacht zijn de buien verdwenen, de bewolking neemt dan wel weer toe, met minima rond de 9 à 10 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Gent is het assiseproces over de dood van kleuter Dien van start gegaan. De jongen van 4 werd in januari 2022 levenloos teruggevonden in Zeeland. Oppas Dave de Kok, een toenmalige vriend van de moeder van het kindje, staat terecht voor ontvoering en moord. Hij riskeert 30 jaar cel. Zijn ex-vriendin Romy Wijtak moet zich ook verantwoorden en kan tot 20 jaar gevangenis krijgen. Vandaag leest het Openbaar Ministerie de akte van inbeschuldigingsstelling voor. Die is zo'n 140 pagina's lang. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin vermoedt dat extreem linkse activisten van de groep Antifa achter doelige scholierenprotesten in Luik zitten. Dat zei hij op een persconferentie. Gisteren draaiden de protesten weer uit op hevige rellen. Amokmakers staken bushokjes in brand en vernielden en plunderden winkels. Quintin liet ook weten dat de politie extra manschappen krijgt om de situatie onder controle te houden. Bij een Russische aanval op een lijnbus in een stad in het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond. De bus zat vol met burgers. Het openbaar vervoer in de stad ligt tijdelijk stil. En afgelopen nacht is een Russisch datacenter geraakt door Oekraïnse drones. Dat gebeurde zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Er brak brand uit en de activiteiten werden onderbroken. Vincent Kompany krijgt zaterdag in Beieren een bijzondere onderscheiding voor zijn inzet tegen racisme. De coach van Bayern München nam het eerder dit jaar op voor de Braziliaanse aanvaller Vinicius van Real Madrid. Die had racistische opmerkingen gekregen tijdens een Champions League-wedstrijd. Met de onderscheiding wil Beieren het maatschappelijk engagement van Kompany extra in de verf zetten. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finale van het dubbelspel op het tennistoernooi in Peking. Ze klopte samen met haar Russische partner Schneider, een duo uit Nederland en Australië. Het werd 6-2 en 6-1. Eerder stootte Mertens al door naar de kwartfinales in het enkelspel, na winst tegen Grand Slam-winnares Coco Gauff uit de Verenigde Staten. Het blijft wisselvallig met zowel opklaringen als buien. De temperatuur ligt rond 15 graden. Morgen en in het weekend tappen de weergoden uit hetzelfde vaatje. Het kwik geraakt dan wel 2 graden hoger.
1: Nieuws uit je regio.
2: Op de Zuiderring in Ieper is gisteravond een bestuurder gewond geraakt en dat bij een verkeersongeval. Even na 5 uur reed een Toyota eerst tegen de achterkant van een Volkswagen. Daarna ging de wagen over het andere rijvak en het fietspad en belandde in de gracht. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen zouden meevallen. In Middelkerken is een man van 79 gisteren met zijn wagen door de vitrine van de kringwinkel gereden. De bestuurder wilde parkeren, maar gaf tijdens het manoeuvre per ongeluk te veel gas. De vitrine sneuvelde en ook enkele spullen in de winkel raakten beschadigd. Nadat de man van de schrik bekomen was, ging hij nog naar binnen om een setje Bavik-glazen te kopen. In Zetelgem is een bestuurder van 27 gewond geraakt nadat zijn wagen een klapband kreeg. Het ongeval gebeurde dinsdagavond rond 22:50 op de Torhoutse Steenweg. De man verloor de controle over zijn BMW. De wagen raakte van de weg af, ging over de kop en kwam opnieuw op zijn wielen terecht. De bestuurder werd voor verzorging naar het AZ Delta in Torhout gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niks bekend. In Ruislede is gisteravond een kleine aardbeving geregistreerd. Volgens de Koninklijke Sterrenwacht van België gebeurde dat omstreeks 8:10. De beving had een kracht van 1,9 en vond vermoedelijk plaats op ongeveer 2 kilometer diepte. Door de beperkte kracht heeft lang niet iedereen de beving gevoeld. In Roeselare zet Johnny, dat is een man van 74, zich al jaren in als plasmadonor. Hij heeft intussen al bijna 300 plasmadonaties achter de rug. Johnny maakt van iedere donatie bewust een uitstapje en hoopt met zijn verhaal andere mensen aan te moedigen om ook plasma te geven. En we eindigen in Brugge met muziek voor het goede doel. Tijdens een gezamenlijke meezingavond van VZW Caridou en het koor No Notes werd €1.645 ingezameld. Bij No Notes zingen zowel mensen met als zonder zangervaring samen. De volledige opbrengst gaat naar het Moment, een Brugse organisatie die kwetsbare jongeren ondersteunt.
1: wel zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker.
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
0: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
0: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
5: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Mills en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys, Amaury Gio en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Unique en op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Holt dit gereed en nooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een jonge dochter. Holt dit gereed.

schepen van Tuttegem. Was een schoon meisje van kop en van lief. Was ze heel goed gedrooid. Van zeden er dit, ik weet niet hoeveel venten, lek sluistjes of tong rond haar vinger gedrooid. Ze ging aan het sorteren, maar vond geen een goeie. Van trouwen en kwam er dus niet een enus. De ene was riek, maar was veel te lelijk. De andere was schone, maar oorm lekker lus. Nu zucht mij ze regen nog stoot. Alleen met haar katten per schoot. Altijd gereed en ooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een jonge dochter. Altijd gereed en ooit niet gevraagd. Dat is het lot van een eenzame maagd. Die er miseries alleen moet kroppen. Nooit in haar leven zo los gaat het. Kwestie van liefde per kennen moet kloppen. Als in het genieten en lief zetten net. Altijd gereed en ooit niet gevraagd. Dat is de klacht van een jonge dochter. Altijd gereed en ooit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging

0: De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden twee nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehandspullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een dertigtal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assenbroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sporten. Een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Mm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Twee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vanavond en vannacht een aantal verspreide buien nog in de vroege avond, maar daarna is het droog. Wel met een toenemende bewolking en minima die zakken naar een 9 à 10 graden tegen de ochtend. Tegen de ochtend nadert dan een volgende storing en die kan dan al voor de eerste regendruppels zorgen die vanaf de kust gaan beginnen binnenlopen. De wind neemt af. Aanvankelijk is hij nog noordwest, later west en uiteindelijk draait hij naar het zuidwesten, maar zal flink in kracht afnemen tegen de ochtend. Morgen trekken dan storingen door. Dat wordt een meest regenachtig dagje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

komende dagen blijft het nog wat wisselvallig. Maar het valt toch best wel mee. Vooral vrijdag is een wisselvallige dag, dan trekken storingen door. In de ochtend regent het eerst, daarna volgt een meer drogere periode, maar niet volledig droog. In de latere middagavond volgt dan een tweede storing, opnieuw met regen. Temperaturen 15, 16 graden en redelijk wat wind. Zaterdag volgen er nog een aantal verspreide buien, maar zeker niet overal. Eigenlijk niet zo gek veel buien. Tegen zondag is het droog en wordt het rustiger en breekt de zon weer meer door. En dan krijgen we weer een aantal betere dagen ergens tot midden volgende week, waarna dan tegen eind volgende week pas de volgende storingen binnenlopen. Kortom, wat wisselvalligheid, maar zeker geen echte zware herfstdoorbraak. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijk elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en

0: spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden twee nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehandspullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een dertigtal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assebroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sporten. Een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Kom op zondag 11 oktober naar de prachtige kapel van Stadspaleis Hof Bladelin in Brugge. Beleef er samen met ons om 16:45 het unieke concert Harmonische Freude. Met de geroemde stersopraan Dorothee Miltz en het briljante Hathor Consort. Ze wekken een 17e-eeuwse muzikale vriendschap tot leven. De concertzender neemt op, maar Harmonische Freude bereik je niet zonder discours. Vooraf om 16:45 interviewt boekhandelaar Stefan de Winter de host van de gekende podcast Discours met de Boys. Amaury Gillot en Robbie Struijf over het belang van dialoog. Vrije toegang op vertoon van je concertticket. Ter afsluiting volgt nog een feestelijke meet and eat voor Bart Stoutens 70ste verjaardag. Dit moet je samen met ons beleven. Koop nu je ticket bij Uit in Brugge, aan de balie of via ticketsbrugge.be. Alle info lees je op passionbeyondbach.com.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
3: Met gratis koffie en gebak.
0: En met gastvrouw Suzy Marel.

0: Monique en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht een aantal verspreide buien nog in de vroege avond, maar daarna is het droog. Wel met een toenemende bewolking en minima die zakken naar een 9 à 10 graden tegen de ochtend. Tegen de ochtend nadert dan een volgende storing en die kan dan al voor de eerste regendruppels zorgen die vanaf de kust gaan beginnen binnenlopen. De wind neemt af. Aanvankelijk is hij nog noordwest, later west en uiteindelijk draait hij naar het zuidwesten, maar zal flink in kracht afnemen tegen de ochtend. Morgen trekken dan storingen door. Dat wordt een meest regenachtig dagje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de lijn Oostende-Roeselare-Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien. Ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

Als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijke elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden 2 nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat dat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kring

0: Winkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehands spullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een dertigtal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moeten vernieuwde sites niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit de Assenbroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sportief een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
1: Maar vent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banning.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je daarvoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zang. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht een aantal verspreide buien nog in de vroege avond, maar daarna is het droog. Wel met een toenemende bewolking en minima die zakken naar een 9 à 10 graden tegen de ochtend. Tegen de ochtend nadert dan een volgende storing en die kan dan al voor de eerste regendruppels zorgen die vanaf de kust gaan beginnen binnenlopen. De wind neemt af. Aanvankelijk is hij nog noordwest, later west en uiteindelijk draait hij naar het zuidwesten, maar zal flink in kracht afnemen tegen de ochtend. Morgen trekken dan storingen door, dat wordt een meest regenachtig dagje. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

Er zijn een aantal buien aanwezig, maar we gaan daar niet in overdrijven. We zitten in koelere lucht. Veel meer dan 15, 16 graden halen we vandaag niet. En daarbij vallen buien. Buien die vooral in het noorden zitten. Het is eigenlijk een heel ongelijke verdeling. Je krijgt buien vanaf de Noordzee binnen die, laten we zeggen, ten noorden van de Rijn, Oostende, Roeselare, Kortrijk gaan blijven zitten. Ten zuiden daarvan en ten westen weinig of geen buien. Dat sluit niet uit dat er eentje opduikt daar, maar de kans is veel kleiner. Ook redelijk wat wind uit het noordwesten. Zeker aan de kust waait die echt goed door. Landinwaarts minder wind en een vlagerige wind die vooral tijdens die buien kan toeslaan. Vanavond, vannacht verdwijnen die dan. Het wordt dan wel rustiger. De wind neemt af en draait tegen de ochtend naar zuidwest. En ook de bewolking neemt toe. Tegen de ochtend is het afgekoeld naar een 9 à 10 graden en kan de eerste regen weer beginnen binnenkomen. Regen die dan morgenochtend valt. Dan volgt een wat meer droge periode, maar tegen de late middagavond volgt dan een volgende storing opnieuw met regen. Zaterdag nog een aantal verspreide buien, ook weer met die voorkeur voor die genoemde regio's. Zondag is het alweer droog met meer opklaringen en een afnemende wind en ook redelijk wat zon erbij. En dan zouden we een aantal rustiger dagen krijgen, ergens tot midden volgende week. Tegen eind volgende week zou dan geleidelijk aan weer een wisselvalliger episode aanbreken met opnieuw wat regen en wind. Maar we gaan daar niet in overdrijven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij

0: Met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.
1: Nieuws uit je regio.
0: Opnieuw uitstel in het veelbesproken prostitutieproces rond voormalig playmate Barbara Gandolfi en haar ex-partner Frederik V. in Brugge. Net voor de pleidooien van start zouden gaan, ontdekte de verdediging dat er al sinds 2017 een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek liep naar dezelfde hoofdverdachte. Volgens de advocaten waren zij en zelfs de rechtbank daar niet van op de hoogte. De verdediging wil eerst inzage krijgen in dat parallele dossier, omdat daarin mogelijke elementen staan die van belang kunnen zijn voor de huidige zaak. Het Openbaar Ministerie bevestigde het bestaan van het oudere onderzoek, maar benadrukte dat het over een andere periode en andere feiten gaat. De rechtbank besliste daarop dat het dossier aan het huidige proces moet worden toegevoegd. Daardoor worden de pleidooien opnieuw uitgesteld, normaal tot 13 januari. Frederik V. blijft ondertussen ontkennen dat er slachtoffers zijn en spreekt van een heksenjacht. Onder het drukke kruispunt van de Generale Manlaan en de R30 in Brugge wordt een verouderde ondergrondse koker van het Zuidervaartje gerenoveerd. In de bestaande constructie uit de jaren 70 worden twee nieuwe kokers van elk 35 meter lang geschoven. Dankzij hun speciale golvende vorm kunnen ze de zware belasting van het verkeer boven zich beter dragen. De ruimte tussen de oude en nieuwe constructie wordt vervolgens opgevuld met een speciale betonmortel, zodat alles stevig verankerd blijft. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon moet de renovatie ervoor zorgen dat het Zuidervaartje nog vele jaren veilig onder het drukke kruispunt kan blijven doorstromen. De werken worden uitgevoerd zonder impact op het verkeer boven de grond. De kringwinkel in Sint-Kruis heeft zo pas de deuren heropend na een uitgebreide renovatie. De vestiging langs de Maalse Steenweg kreeg een volledig vernieuwde inrichting met hogere plafonds, een nieuwe vloer en een ruimere winkelbeleving. Naast tweedehandspullen zoals kleding, meubels, boeken en elektro wil de kringwinkel ook meer inzetten op ontmoeting met een nieuwe koffiehoek en leesruimte. In de winkel werkt een dertigtal mensen via sociale tewerkstelling. Volgens de organisatie moet de vernieuwde site niet alleen meer herbruik stimuleren, maar ook meer kansen bieden aan mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. De feestelijke heropening loopt nog tot en met zaterdag, met hapjes, drankjes en kinderanimatie voor de bezoekers. Een opvallende deelnemer aan de Atora Great Bruges Marathon op zondag 11 oktober. De Bruggeling Kassem Badawi van 24 jaar zal de volledige marathon van 42 kilometer afleggen, verkleed als een reusachtig blikje energiedrank. Met die originele stunt wil hij zijn jonge Brugse merk Energy extra in de kijker zetten. Badawi, een fervent sporter en ultraloper uit Assenbroek, benadrukt dat het niet alleen om promotie gaat. Hij wil ook sporten een degelijke prestatie neerzetten. Ondanks het beperkte zicht door het kostuum is hij vastberaden om de eindmeet op de markt te halen. Toeschouwers die onderweg een foto maken met het opvallende blikje en die delen op sociale media, maken bovendien kans op een prijs. En tot slot nog een leuke uittip voor wie het gezelliger wil maken in huis. Plantenliefhebbers kunnen komend weekend terecht in het Zilverpand in Brugge voor een grote indoor plantenmarkt. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober worden er honderden kamerplanten rechtstreeks van de kweker aangeboden. Van kleine startersplanten tot grote exemplaren voor thuis of op kantoor. De organisatie pakt uit met een actie waarbij bezoekers 4 planten kunnen meenemen voor de prijs van 3. Ook op plantenpotten zijn kortingen tot 50% voorzien. Wie een aankoop doet, krijgt bovendien een gratis plant mee naar huis. De plantenmarkt is dagelijks geopend van 10 tot 19 uur en betalen kan zowel met cash, bankkaart als ecochecks.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, Lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
5: Met gratis koffie en gebak.
4: En met gastvrouw Suzy Marel.

Unique en op John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. De Brugse Radio.

Er zijn nu al 33 doden geteld na de Russische aanval op de Oekraïnse stad Kramatorsk in het oosten van het land. Een zweefbom sloeg in vlakbij twee lijnbussen in dezelfde straat. 18 mensen raakten gewond. De voertuigen zijn vernield. Het openbaar vervoer ligt volledig stil. Gisteren bestookte Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. 28 mensen overleefden dat niet. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Canadese schrijfster Anne Carson. Ze krijgt de prijs voor haar vernieuwende manier om de klassieke traditie te verbinden met hedendaagse literatuur. Het Nobelcomité noemt het oeuvre van Carson onder meer ironisch en speels. De auteur is bekend van onder meer Eros the Bittersweet en Autobiography of Red. Aan de Nobelprijs voor literatuur is zo'n 1 miljoen euro verbonden. In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het Westnijlvirus. Daarmee komt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 10. Het gaat vooral om oudere mensen en patiënten met een onderliggende ziekte. Er zijn ook 3 besmettingen bijgekomen. Iedereen liep het virus op na een muggenbeet. Bij ons zijn tot nog toe 3 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. In Lommel is een voetganger overleden nadat hij aangereden werd aan een tankstation. Over de identiteit van het slachtoffer en de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Er is een verkeersdeskundige aangesteld. De chauffeur had niet gedronken op het ogenblik van de feiten. De Italiaan Emanuele Zanini stapt op als coach van de Belgische volleybalmannen. Hij raakte het niet eens met de volleybalfederatie over een verlenging van zijn contract. Zanini leidde de ploeg 5 jaar en bracht haar richting de wereldtop. Vorige maand haalde hij met de Red Dragons nog de kwartfinales van het EK. De ploeg dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Het is nog niet bekend wie Emanuele Zanini zal opvolgen. We krijgen zowel opklaringen als buien bij maxima rond 14 graden. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Het wordt wel enkele graden zachter. En zondag zou het overwegend droog moeten blijven.

sandalen zonder zolen, een hazenvier het kolen en frietenketels met een boîte vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Verantwoordelijkheid moet onze politieke visies overstijgen. Alleen zo kunnen we de welvaartsstaat redden en onze burgers perspectief geven voor de toekomst. Die boodschap heeft premier De Wever vanmiddag gebracht in de Kamer, aan de vooravond van weer een nationale stakingsdag door de vakbonden. Volgens De Wever is het nu doorbijten of later de prijs betalen.
1: Ofwel gaan we nu doorpakken en het nodige doen om de welvaartsstaat te stutten en echt perspectief te geven aan onze burgers. Ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening voor het wanbeleid van het verleden en de onverantwoordelijkheid van vandaag worden gepresenteerd.
0: Dinsdag zou de Arizona-regering de nieuwe federale begroting voorstellen. Maar diverse bronnen melden dat die deadline mogelijk in het gedrang komt. Bij het blussen van een brand aan een woning in Genk heeft de brandweer in een achterbouw van het huis een actieve cannabisplantage ontdekt met zo'n 250 planten. De politie heeft een vrouw en een man van respectievelijk 64 en 74 jaar gearresteerd. Bij een huiszoeking in de woning zijn ook meerdere vuurwapens in beslag genomen. Het is al de vierde plantage die de brandweer in deze regio ontdekt in amper 2 maanden tijd. De militair van de Britse Royal Navy, die door de antiterreurpolitie was opgepakt op verdenking van spionage, is doorverwezen naar een hogere rechtbank. De man komt ook niet vrij op borg, omdat er ernstige aanwijzingen zijn voor nieuwe plannen. De militair speelde in 2024 en 2025 meermaals gevoelige informatie door aan de Russische autoriteiten. Er zou geen verband zijn met het onderzoek naar een verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis Fairford. In het noordwesten van Italië is vanmiddag de najaarsklassieker Gran Piemonte gereden. De koers eindigde in chaos na 2 grote valpartijen in de slotkilometer. De snelle Fransman Dorian Godon pakte de zege. Quinten Hermans was de beste landgenoot op plaats 5. En in Luik is voormalig tennisser Bernard Boileau overleden. In de jaren 80 was hij de eerste Belgische speler van betekenis in het internationale circuit. Boileau was 8 keer nationaal kampioen en bereikte een 41ste plaats op de ATP-ranking. Maar al tijdens zijn loopbaan raakte hij verslaafd aan drank en heroïne. Later zat hij 4 jaar in de gevangenis voor een gewapende overval. Bernard Boileau was 67. Ook vanavond wisselvallig en vrij winderig. Vannacht zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur bij minima van 9 tot 16 graden. Blijft wel droog. Tegen de ochtend kan het weer gaan regenen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Leverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangenmenu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
2: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: De Brugse Radio.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: VBRO.
2: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Maar vind je ziet er opvallend hoe dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, van Jo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus geen uren in mijn zoek achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Jo Fashion?
1: Voilà. Jo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte 3 ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker korte baan in Oezbekistan een 2e Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en buien wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex. Van Berlaar zit thuis met een enkel band. De Franse astronaute Sophie Adenau is weer op aarde na goed 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Adenau landde met haar capsule in het water voor de kust van Californië.
2: So excited to be back on planet Earth after an incredible mission on the International Space Station with all of our colleagues and friends.
0: Sophie Adenau verbleef in het internationaal ruimtestation ISS en ze maakte drie ruimtewandelingen. En Roos van Otterdijk heeft op de wereldbeker Korte Baan in Oezbekistan een tweede Belgisch record op een paar uur tijd gezwommen. In de finale van de 100 meter wisselslag tikte ze aan in 56,68, dat is 1200ste sneller dan haar eigen Belgische record daarvoor. En eerder op de dag had Van Otterdijk ook al haar Belgisch record op de 50 meter rugslag scherper gesteld. Opklaringen en bui wisselen af, het koelt af naar 8 graden. Daarna een vrijdag met geregeld regen en niet meer dan 15 graden. Dat blijft zo in het weekend, maar dan droger en geregeld zon.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

0: Hier hoor je het beste van bij ons.
1: Elke dag.
0: Elke dag bij VBRO.
2: Kan je weten geboren worden? Je was zo kleine en hulpeloos. En voor het meeste ging je aan het blaten. Achter een paar weken bracht ik je mee naar huis. En vanaf die dag was dat dus je tus. Je groeide eb, lek alle kleine wezens. En het was een plezier voor je te zien spelen en zottebollen. Ik kan dikwijls moeten lachen met je domme streken. Maar nu zie je groot geworden. En het spelen is verminderd. Nu en toen kreeg je nog wel een keer schieren, maar toch zie je veranderd. Zelfstandiger geworden. Je gaat nu je eigen weg. Maar het is normaal, want ik zei het al. Je bent nu groot geworden. Het gebeurt soms dat je heel de nacht wegbluft en een ruzie niet komt. En toen zie ik ongerust. En ik vraag hem af waar dat je zit of wat dat je doet. Maar ook toen tegen de nuchtend, heel voorzichtig, de slaapkamerdeuren oren opengooien, dan weet ik dat je daar zit en voelt er een pak van mijn harten. Als je moe zit van heel de nacht heb sortie te gooien en toch wil slapen, mag ik je niet arrangeren en wil je gerustgelaten worden. Al slapen mijn zelfs te bedden, ik onder en hij boven de sozen. Maar soms gebeurt het dat je koed had en bij me grupt, heel dicht tegen me. En ook je ton verzichtig strelen, kijk je naar me. En je ogen spreken boekdelen. En ik weet dat je je veilig voelt en beschermd. Ik zou je nooit geen kwaad of zeer kunnen doen, zolang of dat je leeft. Van min zie je het wat bijzonders. En ik zie je dood haren. Al zie je in de ogen van veel mensen, maar een doodgewone katten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Antwerpen zijn drie mensen in levensgevaar na een schietpartij in het centrum. Getuigen hebben het over meerdere gewonden en er zou ook een verdachte zijn afgevoerd. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend. Daders van vernielingen in Luik die geïdentificeerd zijn, zal justitie ook echt vervolgen. Dat heeft minister van Justitie Annelies Verlinde gezegd in de Kamer. En ze krijgen ook de rekening.
1: D'autres arrestations pourront bien évidemment suivre une fois que les identifications auront été menées à bien.
0: Minister Verlinde wil al langer het beleid tegen collectief geweld in het openbaar strenger maken. Ze wacht daarvoor nog op enkele voorstellen van procureurs-generaal. Het UZ Brussel heeft de samenwerking met kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar stopgezet. De arts is officieel verdacht van voyeurisme. Hij zou camera's verstopt hebben in de slaapkamer van zijn ex.